0: Los Lobos geweest daar met La Bamba van jaar 1987 van die movie. La Bamba, Amerikaanse biografische drama opening door de Chicago rock'n'roll legende Ritchie Valens. Verjaardag vandaag bij Pieter en Vivian bij jou.
1: Nee, niemand wil van my koek en thee gee nie, so ek het nie bekendes op Facebook wat specifiek vandag verjaar
0: nie. Ach, en nooit nie.
1: Ja.
0: Ja, by my verjaar vandag ogenaamd Hardes Fourie, hy is een van die boerboelmodelle. Hy kom hier van Zuid-Durse area af.
1: Wel, hier nabij.
0: Philippus de Pree, ook van die vlaktese area af, is ook vandag bykie ouwer. Corrie Snyman, Cornel Jansen van Vieren, of sy bijnaam is Vetie, maar nie hard sê nie.
1: Nee.
0: En dan Okkert van Skalkwyk, want hy hom, ken jy hom? Hy is commentator geweest vir Supersport Rugby.
1: Nee.
0: Okkert van Schalkwijk. Hy het ook nou die dag moest, hy hier kom gezellig by ons in Atelier, voordat ons gaan buiten uitsluit, of ja, daar by die platteland toernooi. Mis al voordat jy by die show betrokken was.
1: Ek wil net sê, ek was nie hier nie, Janie.
0: Nee, jy was nie hier nie. Nou, daar is vandag ook twee bekende mense in die muziekbedrijf het vandag verjaar.
1: En dit is wie?
0: En hulle al twee is nog in die lewe.
1: Ja.
0: Dit is baie nice.
1: Nou, baie.
0: Eerste ene is gebore in 1945, hy is vandag 81 jaar oud.
1: Goeie ouderdom?
0: Ja, ja. Amerikaanse liedjeskrijver, gitaarspeler en sanger, gebore in Berkeley, Californië. Hy het iets gehad met, iets gehad met liedjes soos Have You Ever Seen the Rain?
1: Ooh.
0: Looking Out My Back Door?
1: Daar is hy.
0: John Fogerty, vandag 81 jaar oud.
1: Wonder of hy nog sing, Janie?
0: Ek twyfel. Ek dink jy als mens in jou test.

0: never ending story geweest daar van, wat zie je bij zo'n naam, Pieter? Limaal.
1: Ja,
0: Limaal.
1: Dat ik niet terug waar zei.
0: Limaal.
1: Ja, man, jij praatte van.
0: Ja, daar je.
1: Limaal.
0: Pieter, wat is die, in jouw opinie, die bekendste, gewildste liedje uit een rolprint uit sinds ever?
1: Jo, weet jy, daar is, ek het, as ek nou so vinnig moet dink ek aan Caravans.
0: Mis baie in die song geweest, baie moeilijkie.
1: Ja, ja, as ek nou dink aan die nieuwer liedjies, wat is daar in van Titanic?
0: Hy kom bietjie later.
1: Ja, nee, oké, okay, Jannie.
0: Ek dink aan hierdie Caravans.
1: Dis het. Baie mooi.
0: Ja, ja. Nou, by the way, hier is nou een jong van het begrepen om met sy scenerie al met hierdie gespeeld het.
1: Wow.
0: Maar, en krijg ons nou, volgens die internetse mense, die slag mense, is Google. Hierdie, Google, soos een vrouwelik en alles.
1: Ja. Mooi man.
0: Nou, apparently is hierdie die bekendste likkie of all time uit de Robert Ed.
1: My
0: in die jaar 1939
1: het ek kom. Dis 3 jaar na my pa's geboorte.
0: Ek smal.
1: Ja.
0: Nou, my opa's geboorte 6 jaar voor.
1: My genustig.
0: Maar, ons even snel op die komedie show, so, iets bykie vinniger.
1: Ja.
0: Let ek is hoe.

0: Hallo, ek is Blackie Swart en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Hallo Body Fangs en welkom to Ramkat Radio. Jaar is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Gelukkig wist dat zelf ook geweest dat van hierop print. Wat zie ik nog eens? Star is Born.
1: Star is Born.
0: Star is Born. Maar hier was een remix geweest van Daphne samen met Camilo Peixoto. Zoiets. Blablabla. Ja, dat is blablabla.
1: Vergeet ik een naam.
0: Terug 18 muziektrammen, Star is Born. Ja, hier is Vietnam geweest.
1: En je hebt hem nogal geoefend, niet?
0: Ik heb het getraaid, maar dat is een moeilijke naam.
1: Kan ik proberen?
0: Trouw?
1: Camilo Peixoto. Nie ons los.
0: Ruik hard vir jou. Op wat vir jou, wat ek weet, skus ek nou sommer op die TikTok, live, op Janetje, op die 769, op die TikTok, wat handle, wat noem je dit? Wat is handle? Ek ken handle, is vir die tas, maar anyway, ja. Op die TikTok, is Janetje, op die 769, wat ek weet, geld vir die song, maar is slap in huis gewees, maar ek het gespeel voor die weer, en ek van, ek dink is op jou huis gewees, Pieter. Maar as jy nie was nie, ek het hom ook gevind vandag. Maar ja,
1: ja
0: een liedje van die opbrengst van lang gelede van ook genoemd Richard Gere saam met Julia Roberts.
1: Daar is hy.
0: Een baie mooie tannie. Nee?
1: Ja.
0: Gesing die Roy Orbison.
1: Ja.
0: Oh, daar jy Pretty Woman.
1: Daar is hy.
0: Daar is hy.
1: Gaan hy nou Pretty Woman.

going to be a starship. Nothing's going to stop us now. Met haar opbrengt van lang geleden. Met een beetje zin in zo'n plaats.

0: En hier, het is een radio, hè?
1: Ja.
0: Het is radio.
1: Het is radio.
0: Wat hoor jij?
1: Ja.
0: Wat hoor jij?
1: Radio.
0: Radio wat?
1: Radio Gaga.
0: Lekker uit, Dwight.
1: Lekker slaap.

0: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker.
1: As jy vast

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

die ambitie, dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraagt niet eens permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eens naar skizie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, tegen McNally.

Middag, dit is vrijdagmiddag, so sê Ray Konnefons met sy Memories Are Made of This en hy lei ons program in en die program is Goue Treffers elke vrijdagmiddag van 3 uur vir 2,5 uur tot 5:30. So, ek het lekker speelhuisie by mekaar gesit, ek geloof ons allemaal gaan die muziek geniet, daar is een klomp oldies, sal ek sê, en dan so hier en daar is daar een van laas week en die week voor dit, maar oor die algemeen is het meer van die ou liekies. Ok, ek sien Henny, jy is klaar in die wachtkamer, jy sit in wacht, en so hartelike goeiemiddag aan jou. Ja, jylle wacht al reeds en die hoop het gaan goed, dit is net cool. Nou cool is een relatieve woord wat ek wens ons het net cool hierso. Ek wil nou nie kras taal gebruikie, maar dit is, ja, kom sê maar net baie koud hierso in Kimberley vandag. Ek kan nie onthou, ek het nou al 10 jaar wat ek hier naartoe getrek het. Nee, meer as 10 jaar. Van 2011 af bly ek hier in Kimberley. En ons het nog nie 1 jaar ryp gehad nie. So dit ryp nie hier in Kimberley, maar het word damn koud. Ok, om af te skop gaan ons luister die liekie se naam Everybody Knows. 1967 liekie van Dave Clark 5, ook bekend as well, Everybody Knows You Said Goodbye. Om verwarring te voorkom met hulle eie liekie Everybody Knows I Still Love You uit 1964. Die lied bevat hoofsang van Lenny Davison en hy is gewoonlik doen hy al hulle optredes by. Die liekie was ook een groot treffer in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk, waar het nummer 2 bereik het. Dit was ook een top 10 treffer uit Ierland en Nieuw-Zeeland en het een hoogtepunt in albei lande op die 6de plek behaal. Ons luister na hom, Dave Clark 5, Everybody Knows.

Was hy die skare juig? Dit is die Proclaimers, die twee tweeling, die Skotse tweelingbroers. I'm Gonna Be is die liekie se naam. En dit was een baie gewilde liekie en soos ek sê, opgeneem in rechte, echte Woodstock stijl. Right, wie gaan ons nou luister? Ons gaan The Sweet. Nou hulle was ook bekend as Net Sweet. Is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekendheid gekry het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofsanger Brian Connolly, basspeler, Steve Priest, hy was gitaarspeler, en Andy Scott, hy was op die dromme gewees, Mick Tucker. Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. En hulle het 70 hulle eerste treffer Funny Funny gehad. En vandag luister ons na die Funny Funny, hulle heel eerste treffer van The Sweet of Sweet, hier kom hulle.

Funny, funny, daar was in die tyd, was daar klomp liekies met so een dubbeldoor naam, weet soos funny, funny, yummy, yummy, die type ding, daar was klomp van hulle gewees, liekies wat daar so op een bonnel uitgekom in die tyd. Ok, op die draaitafel, wat gaan ons luister, da, da, da, I don't love you, I don't, what, and you don't love me. Aha, aha, aha. Gewoonlik verkort na da, da, da, is een liekie dier die Duitse groep, de Trio. Trio is in 1980 gevormd dier Stephen Rembler, Gert, en dan Kralle, Krawinkel, en Pieter Berns. Nou, da, da, da, is in 1982 vrygestel as enkelsnit, en verskyn op hulle selfgetitelde album in 1981 en het 'n treffer in Duitsland en ongeveer 30 ander lande geword en 13 miljoen kopieë wereldwijd verkoop. Die lirieke is geskryf deur Rembler en die muziek is deur Krawinkel. Ons luister na Trio en hulle doen vir ons da, da, da, jene. Ja, oké. Okay. Jy sal hom onthou.

In The Wayward Wind van 1960, al die pad. Mike Curb, gebore 24 December, dag voor Kersfees, ne, is een Amerikaanse muzikant, uitvoerende hoof van die platenmaatskapie, Motorsport

Lily the Pink dier The Scaffold, en ek het rede om te glo, jylle het nie die aankondiging gehoor van die plaat nie. Die groep The Scaffold is een komedie groep, komedie, poëzie en muziek van Liverpool, Engeland, bestaan uit muzikale kunstenaar Mike McGee en die dichter Roger McCoch en dan die komische vermaakkunstenaar John Gorman. Hulle is miskien die bekendste vir hulle suksesvolle enkelsnitte Thank You Very Much en then was ook gewees die, dit was die nummer 1 Britse Kersfees liekie Lily the Pink van 1968 ja en dit is die een wat ons nou geluister het so verskoning toch dat julle daar gedrop het, dit was my fout, ek het vergeet om die mic te druk toe ek met julle gesels het, dan gooi hy julle uit. Maar ek het julle daarom nou weer terug, so ons stap aan. Ok, die Seekers is volgende, en hulle is Australiese popkwartet, een van my ginsteling groepe, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses buiten die Verenigde, wel in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, dit is natuurlijk Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen, Ethel Guy op kontrabas en koor, Keith Potke op 12 snaar gitaar, banjo en koor, en natuurlijk Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ok, ons luister na die Seekers en die, hulle gaan sommer vir ons twee liedjies doen en die eerste ene is Morningtown Ride, het was 1964 en die Seekers se Carnival is Over 1967, twee van hulle baie bekende liedjies daar.

As I joy to the world, sê Three Dog Night, en ok, ons gaan nou luister na Vicky Leandros, gebore in Griekenland, ne? Haar pa was ook baie beroemde komponist, muzikant en sanger, by name Leandros Papathanasios. Sy word wereldwijd bekend, nadat sy as een Luxemburg inskrywing die Eurovisie Songcompetitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi, wat in Engels vertaal is Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondtas, maar kom gauw achter dat het soveel van haar tyd in beslag neem, dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik net op haar sang toe. Vandaag sing Vicky vir ons een van haar liedjies en I Saw the Love in Your Eyes. Een prachtige liedjie, eindelijk al haar liedjies, is baie mooi. Kom ons luister, hier kom Vicky Leandros.

Baie mooie liekie daar van Vicky Leandros, The Love in Your Eyes. Ja, ek het nou in die laaste 3 weke, het ek so paar keer van Strauss, Johann Strauss se walse gehad. Ek weet, Lenore Venemans het vir ons so een medley gesing van hulle liekies. Dan het ons ook gehad een boerorkes, wat ook een paar Strauss liekies vir ons so gemeng en gespeel het. Ons het nou, het ons hier die Singing Bells, die liekie is The Tales from the Vienna Woods, geskryf in 1868 as Geschichten aus dem Wienerland, Wienerwald, sorry, op 325. Dit was een van 6 Weense walse dier Johann Strauss, en wat een virtuose rol vir siter bevat. Nou, siter is natuurlijk een Duitse instrument, so gewoonlik. Maar in elk geval, die titel van Strauss' dans herinner aan die volksmuziek van die inwoners van die Weense woud. Die verhale van die Weense woud, die singing bells is die mense waar het vir ons sing. Tales from the Vienna Woods. Is een lekker klassieke, lekker rustig luister ene. Hier kom hulle. En ek dink hulle het ook die klokkies.

Die Tremolos, Silence is Golden, 1967. Ek het net nog gesit en wonder of hulle die oorspronkelijk gesing het en of hulle net een cover, maar hierheen klink vir my so oorspronkelijk, ek dink dit is hulle, wat daarna het een klompie coverlikies gekom van ander groepe af. En ja, ek het alweer myself uitgevang hierso, dat ek vruggies nie die mic aangesit het. So ek het gesê die Tremolos is die Engelse groep wat in 1958 in Dagenham, Essex, gestig is en steeds vanaf 2006 actief is. Brian Poole en die Tremolos en hulle het vir ons daai liekie gebring. En toe sien ek, oeps, julle het allemaal weer geval, dan lei ek maar af, ek het nie die mic gedruk nie. So, ja, al drie die staties wat ek op uitsaai. Nou kom ons by, kom ons noem het The Equals, ja. Hulle is een Britse popgroep en een pop en rockgroep, wat in 1965 in Noord-Londen, Engeland gestig is. Hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkoper, Baby Come Back. En, alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa gehad het, hier volgens met die die groot treffer van hulle, van die Equals, hulle sê, Baby Come Back, kom terug, ek soek jou, 1968.

0: Bokaboo Ernie Berger.
1: Lekker jezelf jou van Dees Lindberg op zijn verjaardag vandaag. 86 jaar oud vandaag. Dees Lindberg, die gezoom van die bijen. Nee, lekker liekie.
2: Lekker liekie.
1: En voormalige vriend van mij, want hij is niet meer met ons vandaag. Nee? Hij is verleden laatst op 27 april. Op vrijdag is hij verleden.
2: Ja.
1: Maar hij is vandaag verjaardag, hij ook genaamd Pieter Daniel Nudie. Pieter Nudie.
2: Hoe heet het me net te vertellen van hem?
1: Dat is hij, ja. Nou, hij is geboren in... in Namibia, ja. Hij is geboren in Windhoek, Namibia. Hij matriculeerde aan die hoërskool Windhoek in 1986 en in 95 trouw hij met Esther en samen met de twee dochters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter is vandaag verjaardag, hij is zo vandaag 58 geworden, het is een geleerde.
2: Ja, ik had nou zo vinnig gedankt, die is geboortedatum, dat dacht ik, is ook maar jong, nee.
1: Met baie vroeg weg.
2: Dat is jammer.
1: Maar hij heeft gehad, onder andere heeft hij van mij gezien op het stadium, hij heeft een keer gehad Anita. Blijf altijd zo zie is, voor altijd zo zie is, Anita.
2: Ja.
1: In ieder geval, maar ik heb nou vandaag nog een keer van hem gekregen, hier voor jou. Prachtig een keer van Pieter Nadeer.
2: Kom ons luisteren.
1: Hij is vandaag verjaardag. Pieter Nadeer, ja. Ons dank aan jou nog steeds vandaag, staat van die familie en vrienden van ons.

0: Als ik eerst een keer geweest van Liberatie Visa, Liberatie, om zelf geweest dan met New York, New York. Hij is ook al lang al geleden, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ik was kind geweest. Ek gaan nie vir jou sê hoe oud. Kijk, my ma het ook klavier gespeel en daar was 'n program oor liberatie.
0: Ja, dat is zoiets.
1: En ons het dit nooit gemis nie, hoor. Nooit, nooit, nooit.
0: Nice. Bye, nice.
1: Ek en my moederkie.
0: Nou, Christa Stein, gebore Christina Maria Skutte, 15 jaar gebore in 58 in Kreersdorp. Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012. 14 jaar terug, sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net daaroor gepraat, en toe het ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie. Sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy.
1: Dis hy.
0: Nou, sy is al bekend vir werksaam Jannie de Tooi, en onder andere die productie Jannie en die Tannie. Haak boek composities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van Rooy en Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy baie geskryf en komponeer.
1: Ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3, standaard 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma, en Christa Stein was nuggies.
1: So, alles in die familie.
0: Dis hy, ja. En ek het ook dan, een keer per ongeluk om kredit in die wil, en doet ook vir my by bietjie touwies gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: en die
1: Christa.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, ek denk, is een thema dit op iets van die radiostaties gewees hier in die 90s. Het ek een hand ronde, want hy hom nog.
1: Ah, kom en nou, dear.

0: Ek het daar van bed middelig geweest, daar heb ek gerewamp laas jaar. The Rose op ramkatradio.co.za. Jy is op minuut al 4 en om.
1: Prachtig.
0: Nee. Wat hebben op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter?
1: Ja.
0: Toe gebeur daar ietsie.
1: The boys near... Nee. Daar is so baie. Idols.
0: Idols? Wat is Idols?
1: Daar sê.

Hoorn by Joe 9 op na 12, Saterdag 10, 17. Hoorn Bloemfontein 9, 18, Saterdag 8 op na 20. Hoorn Kaapstad 11 op na 16, Saterdag 11 op na 15. Hoorn Durban 17, 18, Saterdag 16, 25. Hoorn Johannesburg 10, 22, Saterdag 10, 19. Hoorn Kimberley 10 op na 19, Saterdag 10, 22. Hoorn Mafeking 10, 24, Saterdag 11, 21. Hoorn Bombela 11, 22, Saterdag 11, 23. Hoorn Pietermaritzburg 11 op na 14, Saterdag 9, 23. Hoorn Polokwane 11, 24, Saterdag 9 op na 20. Hoorn Elizabeth 13 op na 14, Saterdag 13, 16. Hoorn Pretoria 11 op na 23, Saterdag 10 op na 20.

0: Ik heb geweest daar van, ook genaamd Dassie Dixon, maar hij nog deel van die groep was, dat was Klaas geweest daar, Stille Soldaten, op Ramkat Radio, op een CEO, op een Zeta. Ek nerve Dassie gekry op die plaas hier by Willem, toe Willem se pelskip verjaar het, toe sing hy vir ons die liedjie daar live.
1: Hoor jy, is dit nie mooi, het my nou somme hoendervleis gegee, jy sien ons ek het die oorfone opgehou, behalwe toe ek nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom mens nou een klavier themaprogram? Ja, dat is even met je van Kenton Park, dat speel ek hierna. Om André te handelen en Jacob van Rooyen, wat saam kan je al die pad van Kenton op vanavond, gooi met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir julle.
0: Welkom vir julle, elke week, dank je vir julle, ek waardeer het baie. Nou, hoe kan mens nou so'n program aanbied met klaviermuziek, sonder band Jules?
1: O, jy kan nie.
0: Dis nou wel, is hierdie maand kom, Rits?
1: Ja, het is een bykie meer elektronisch, maar...
0: Die klavier is die grootste deel van die song.
1: Toe ek mysteries. O, wacht so bykie.
0: Nee, het jou.
1: Klavier speel die melody.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jy, dat speel nou is geweest.
1: Absoluut. Jammer, ek blijf skuldig.
0: Daar is hy nou, hoor jy, met klavier?
1: Ja, ja.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Nou ja, ik kreeg een zelfje van een groep genaamd Cider met A Glass of Champagne van de jaren 19... Voetzak.
1: Nee. Nee, Jan. Nee.
2: Nou,
3: heb die jaar bij gehad.
2: Waar is jouw navorsing?
0: Dat is in de six.
2: Oké. Waar is jouw navorsing?
0: 50 jaar terug het gekom, Billy. Een glas champagne. Die champagne is ik een overslaan.
2: Ja, maar, duidelijk, duidelijk.
0: Op pad naar Jonies toe, wat tegen zei kon je speel op die klavier te beginnen toen je 3-4 oud was? Ballet voor Adeline.
2: Ballet voor Adeline, ja. Onder andere.
0: En... nog een... Maar ik moet ook hierin. Ik zeg even wat ik kon spelen.
2: Ja. Ja. Music Box Dansen.
0: Van Frank Mills.
2: Dat is niet hij.
0: Net in Alet Vionis op Ramkart Radio.
2: Een van mijn eerste liedjes wat ik kon speel op laarschool.
0: Hierdie oukie.
2: Hierdie oukie. Dank je. Op gehoor, nee?
0: Nee.

of het nou jou gunsteling is of nie, dit is nie, dit is die fansong, so dit is nie oorspronkelijk, so oorspronkelijk dit is die gesing, so dit is nie helemaal sy nie, maar net om jou idee te gee, wat is een is jou gunsteling, 2010, Waka Waka met Shakira, of die nieuwe eniekie, Heina Duna. So, ja, selle kunstenaar, selle stadion, selle datum, 16 jaar uit mekaar het, selle toespanne, openingswedstrijd, FIFA Wereldbeker 2026, eerste keer wat Suid-Afrika in 16 jaar weer speel en kwalificeer, laaste keer in 2002 gekwalificeer. So, ja, geniet om, het is ook hulle lekker vibe, maar ek verkies Waka Waka, hy bly nog steeds een van ons gunslinge en het nostalgisch en speciaal vir Suid-Afrika. So geniet om, Shakira met hy na Duna, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: We kregen weer die FIFA World Cup 2026 Team Song geweest daar. Hey na Doona geweest daar. Ik vind hulle nieuwe wijsie, het klinkt baie oulik.
1: Nee, Janie, weet jy wat? Om eerlijk te wees, het klink vir my basis dieselfde.
0: Maar dit is een lekker build-up vir vanavond. Ek begin 7:30 begin die opening en vanavond 9:00 speel waarvan het in Mexico.
1: Ja, Mexico. Ja.
0: Mexico.
1: Maar weet jy wat, as ek net heb gesê, as ons eerst kan na vanavond se game kan bepaal
0: of ons het gemaakt of nie.
1: Ja, maar ons hou duim vast, nee.
0: Jy gee weer die Stormers gaan finals toe. In Glasgow. Ek kort nie kaartjes.
1: Ach nee, man. Nee.
0: Maar die URC nou hoort, by the way. Is nou in Ierland.
1: Maar ons hou duim vast vir die Bulls.
0: Ons moet volgende vrijdag aand, denk vrijdag aand 8:30 speel die bulle.
1: Ja.
0: Tegen die Leinster.
1: Dis hy.
0: Willem vlieg ook nou in die week.
1: Ja.
0: Hoe kan een mens een tafier themaprogram aanbied en jy speel nie iets van Billy Joel nie?
1: Hy, jy weet met sy sang saam en, en die tafier wat hy speel, kan ek, ek probeer nou raai, Piano Man.
0: Natuurlijk!
1: So,
0: een beetje verder gemaakt vir die drive show. Nee, natuurlijk.
1: Ja, op een bakker.
0: Hij is geremix geweest vir hierdie show al last jaar. Maar,
1: ja. Kom mee.
0: Pieter, ek afje verder, pas je op verder geweest, nee? Lekker afje. Ja, Pieter, eens verder geweest, pas je op. Tot volgende keer terug, sal die volgende show is, net in haast, ek vir iets van al gebied vanaf Kinderpark af, dier André Handy van Rooyen. En natuurlijk nou, volgende is weer maandag, morgenochtend. Ochtendstilte in die ontbijtprogram van Rozaan, van Bloemhof.
1: Ja, ochtendstilte is
0: 18.
1: Van Ludwig. En dan Rozaan. Maar baie dank het julle saam geluisterd vanavond, ook die omroepers, die wat op TikTok ingeskakel het.
0: Hallo, kom aan julle.
1: Kijk, ons waai vir julle. Baie dankie, waardeer en hou daai duime bo, lewe is lekker en mooi.
0: Hou die blinkhand bo. Jy het die hoed op. Myne is bo, jy het die hoed op.
1: Ja, maar ek sê maandag aan hou die blinkhand bo.
0: Okay.
1: Donderdag aan hou die duime na bo.
0: Daar sê jy. Tot nesta en bye-bye. Enjoy.

Bied Andrei en Hanlie van der Weyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

0: Kramtijd Radio biedt dan iets van alles.
1: Dan hoor je hoe die railway persters in die kiezels val. Dan hoor je hoe die railway persters.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles hier vanuit Kempton Park. Ja, op hierdie stadium sit nog net ek hier achter die stokke. André sê, hy voel nog nie heeltemaal 100% nie, en ons sit maar liefst in die huis en uitsaai, want op die stoep is het bykie koelerig, so, ja, maar hy die program opgestel, en hier is nogal mooi muziek, toe ek het nou ingelaai, toe het ek gesien, ja nie, ons kan nogal daarna luister. Ek wil net gaan die volgende mense sê, welkom sê, Francis het gesê, sy luister, en dit lyk vir my, Marie het gesê, sy luister ook, ons skoons is daar van Pieter Tief, ja, Francis en haar familie natuurlijk, haar ma en pa, Annelie en Thomas, en haar verloofde Jan, en natuurlijk my ma, luister, en my sissies Lynette en Sonja, Sonja is van Australië, en ons vriendin Diana en haar man, ook daar van Australië, dan, ek is seker daar van Ibi, sit ook achter die, Abbas ek mikrofoon, achter sy foon of sy laptop en luister, dan die mense van Ierland, ek dink nie ek het laatst keer julle gegroet nie, maar as julle luister, welkom, die Kimberliete en Dave, nou wie sy muziek ons dinsdag aand geluister het, baie welkom, en Elise Gous, sy het ook vir my gesê, sy gaan luister hier van Bonaire Park, en ek dink amper ek het laatst week vergeet, of dinsdag aand vergeet om haar naam te noem, maar sy het ook geluister, en ek is seker af, en sy luister vanavond weer. Goed, kom ons begin met lekker muziek en André het hier vir ons ingesit. AJ de Vos met Lucille. Alex Kloete, waar gaan ons heen? Rose Garden van Barbara Rey en Armand Steenkamp met Johanna van Saldanha.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar het julle nou liefdigste programme, so onthou hy is morgenmiddag op van 3 uur tot 5:30 met sy gouwe treffers. En ja, hy het sy ander programme ook geneem, want hy morgen ochend 9 uur na sy ochendstilte is Rosaan, na advertentie kom net na, met haar op en wakker. Ja, ek het so geluister na die liedjes van die danstreffers. Goed, dit was toen nou nie Manuel wat Donkerbrein oor gesing het nie, en hy Casanova was gesing dier Nadine. Ja, en dit was daarom Ronnie Beltje wat Trampad gesing het. Verskoon maar, ek weet nie, kom as die honde nou opgewonde hier so nie. Ek dink is tyd dat hulle moet uitgaan, of Luna sien weer iets hier so nie gang, ek weet nie. Ok, kom ons gaan aan en ons luister nou na die Klipwerfbroerkies met Hand aan Bukkel. Dan Don Williams, Some Broken Hearts Never Mend. Dan wil jy dans, Carina. Ek dink hierdie word gesing door Frans van Elisabeth. Ek het vermoed dat hy kom ook van een so'n combinatie album af, maar ek het Frans van Elisabeth sy naam ingeset. Dan Len Campbell, Help Me Make It Through the Night. En dan kom Rosaan's advertentie wat ek net nou veel van gepraat het.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Ja, Koos se program is maandagmiddag van 5 tot 7 net voor Pieter se program, dis mos maandag. Ja, ons het nog nie wel, ek het nog nie advertentie vir Pieter se program, dis mos maandag nie, maar as jy na die ander programme luister wat Jannie aanbied en hy self saam met Jannie, dan sal jy daar advertentie ook hoor. Ok, ons gaan nou luister na Neil Herbert, She's a Woman, Pieter Koen met Tattoo en Pieter Riesmuller en alias DJ Ossewa met Stikkie van 'n Merwe.

Lekker twee nommertjies daai, Erasure, Take a Chance on Me, en dan Frankie Miller met Darling, so Ripper remix daai. Ja, ek kry nou hier een boodskap van Zelda af, daai uit Katoe uit, sy sê, Nancy, die medley is uit die boeke, so reg in jou kraal, ja, het was een lekker ene daai gewees, en nou sê sy hier so, het vanavond so iets wat van een hartseer in my, erge hartseer sal seker nog later tref. Die Willemanse is op pad om Amerikaners te word, so alles word verkoop. Ai, dis geen wonder hulle so stil daar uit in Koeremanse wereld uit, hulle wil nie vir my sê nie, hulle skaam, hulle kryp weg. Ai, dis nie lekker nies nie, en ek hoop, hulle, dit gaan daarom goed, dit gaan goed gaan met hulle daai kant, en dat hulle nog steeds daarom daai kant van inskakel by ons in Ramkat Radio gaan luister. So sê maar op een vrolijker noot, ek gaan die naweek van Heinrich hulle kuier in Posmasburg, Mianey het 5 jaar dies oud geword. Baie geluk Mianey, met hy 5 jaar, nou sy man, so word die mens groot. En verder moet allemaal net lekker warm bly en Ramkat Radio laat beslis die bloed vinniger klop om die koue weg te hou. Dan vraag sy hier so of Rikus Nel nommerkie, Zelda, ek het nou het om ergens hier so, ek het om, ek gaan hom nie nou, ek is nie nou opgelijn vir hom, ek en jy boodskap het nou so bykie laat deurgekom as ek het so kan stel, terwijl ek al reeds bezig was met jou boodskap, maar hier soos vir jou een lekker Bob Seger en nommerkie van Against the Wind. En hy doen het hier soos een levendige opname en hy doen het saam met Jason Aldean. En Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Baie lekker nommerkie, geniet om.

0: Ja, lekker de, hoe sê hulle, een duet. Duet daar gedoen door Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Ja, is een lekker nommerkie. Ek is frik oor ou Bob. Sy muziek is nogal lekker rustig. Nou ja, hierso is een hoofman oor miljoene en een man waarvoor allemaal baie, baie lief is. En dis natuurlijk niemand anders nie as ons president van Ramkat Radio. En hy het ook al hier voor ses al, het hy laat weet hoe gaan het met hom. Yes, yes, Rudolf, hoe gaan het?
1: Nonsie, nonsie, DJ Toy. Hey, yes, ek kan nie geloos alweer woensdag nie.
0: Bloedskorrel.
1: Dit gaat rof en is bezig. En die week is al binnen die middel.
0: Ja.
1: So ek wil vir jou sê, ons sien uiteindelik een program vanavond. Ek sal seker nog tot laat vanavond hier by die werk sit. Vir al die nieuwe luisteraars, welkom. Is op die rechte plek saam die legendarische DJ Toy. Ons sien uiteindelik een show, my maat. Baie dankie. Is een koude woensdag aan, so jy beter het vir ons lekker warm maak.
0: Ons maak so.
1: Vir al die bestaande luisteraars, welkom terug. Julle is op die rechte plek, rechte tyd, op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, saam die legendarische, Oven Grabouw, legendarische, Grootkat van Ramkat, DJ Toy, net hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, daar.
0: Ah, dankie man, dankie. En ja, jy sê die tyd gaan so vinnig voorbij en dit is alweer in die middel van die week en dit is ook nog net amper, wil ek sê, week en een half amper, dan gaan ek ook alweer, dan is het alweer einde van die maand, twee weke, en dan gaan ek een bykie op verlof. So, yes, like die tyd loop vinnig, maar as ek nou op verlof gaan, dan gaan ek aan die handbrek stuif optrek. Nou ja, Rudolf, terwyl jy nou daar by die werk sit en moet tot laat aan toe werk en alles en dinge. Jy weet, ons ouwe mense, ons werk nie meer so laat, ons wil nie meer so laat werk nie. Want jy weet, jy begin kry pyne in jou enkels, en pyne in jou rug, en pyne in jou skouers, en pyne achter die oe en dinge. Goed, jy weet later nie meer waar al die pyne vandaan kom nie. En nou sê die mense, nou sê ons maar vir mekaar, nee, wat moet nie worry nie, dis die ouderdom. Maar hier is hem nog een ou wat dit uitgevind het. Luister een bykie hierna.

Hey, daar is speciaal voor oh, vriend Bertie. Kijk, hey, hij maakt het jol vol, papa. Hij maakt het jol vol, hij kan. Nou, ik wil hem ook dit groet voor die van Rooyens af van Kempton Park, Hanley en andere.

0: Daar sê, dit was dan, ek het nou amper hier my tyd verloor hier, so Stefan Visagie met Albi OK, en natuurlijk dan, Henko de Tooi, met een van sy nuwes, The Gambler, lekker nommerkie daai van Henko af, en, yes, like, waar was ek nou gewees, ek het nou so iets wat hier van my syfers verloor, want ek was nou hier bezig, want ek is hier bezig met een groot verrassing, vir al vir die Namakwalanders, die mense daar uit my Namaland en Alexander Bay en daai wereld uit, hier so is een groot ding aan die broei, maar kom ons hoor eens gauw, wat Willem Snorre daar reggekry het met Hannes, kom ons luister.
1: Hop,
2: daar is
3: hy. Oké.
0: Wat is dat?
1: Daar is hy, goeienavond DJ Tooi en Ramkat Radiostasie, dit is nou lekker om met julle kennis te maak, en ek wil sê aangename kennis ook aan jou luisteraars, man, ek hoop julle kijk sommer lekker, wat ek vanavond hier gehoor het, klink het my of jylle sommer een lekker stasie is, met lekker mense. Jy weet, Willem kyk hier nou by my, en ek en hy is groot boermuziekliefhebbers, soos hy seker al vir jylle gesê het. En ons het altyd een paar stasies wat ons gedeel het, en een van ons ginseling stasies was pad langs huis toe, een radiostasie daar in Namibië. Ongelukkig dat daar die mense dood vir ongeluk, en kan ons nou nie meer na hulle luister nie. Maar ek dink ek het al vanavond net een goeie alternatief hierso gehoor. So, ek gaan my best probeer om nou en dan ten minste in te skakel en julle te luister op woensdae aande. En nou wil ek ook sommer aan nou Willem en sy vrou sê, baie dankie vir julle lekker keer man, vir al julle moeite. Julle het nou sulke lekker kos hier by ons gemaakt en dat ons so lekker kom maak, dat ek wil julle moet 2 weke nog keer, maar hulle wil niks weet nie, hulle is harde kwas. Hulle sien, hier gaan hulle hard werk, want ek kan nie kos maak, hulle moet kom kos maak. Maar ek gaan vir julle sommer net so, Willem kan nou nie gitaar speel nie, so ek gaan sommer vir julle so stik op die concertina speel, een Wessel se Ties, en dan wil ek vir julle sê, goeie nacht, en dankie dat ons samen met julle kan keer.

Mexican Girl Island remix wat jy nou geluister het. En ja, waar is het lekker? Hier is het lekker, net op www.ramkadradio.co.za. En die volgende half uur behoort aan die dubbel A's daarvan, Remax en Veldriff, Alta en Ansa. Geniet hulle muziek saam met hulle.

The Highwaymen met Good Hearted Women, so 'n lekker stukkie country, en voor het Johan Liebenberg met Longfellow Serenade. En die country kitare daar achter het my nou hier in een mood gesit. En my mood is nou kitaarmuziek. En ek dink ons gaan vanavond om uitwerk hierdie laaste 10-15 minute met lekker, lekker kitaarmuziek deur die kitaarmeesters. En ons het baie kitaarmeesters in ons land. So, as jy van kitaarmuziek hou, sit harder, die volume, hier kom hulle. Sorry, die eerste is die kitaarmuziekie, is Henko de Tooi met Bekvleikie, Wipgat, maar is net so lekker.

0: Ek is daar vir gesing deur Tommy Oliver gewees daai I Wanna Live op ramkatradio.co.za. En dan bak ek vanaand se Ramkat Country saam met Janie aan die pad hier van die jagkamp pub en grill af net hier by Tenelsroom. Wat jy vanaand bietjie wil jy iets van alles maar ek het net hierdie begin nou want gister 17 jaar terug ek en my vrou getroud en ek het hierdie vir haar gesing by ons troue en ja vandag is al verjaarsdag en vandag sou was my verjaarsdag my vrou baie geluk met jou verjaarsdag mag nog baie jare vir jou wees baie lief vir jou. En Frans spiel is ook een klomp liedjes in wat op vandaag is, dus was voor mijn vorige programma, wat op vandaag programma speel. Wat is voor jou liedje van ook van John Denver, Some Days Are Diamonds. Daarna Nina De Angelo voor jou pad met Samurai, dan Alan Jackson, Living on Love. Drie in de rij op Ramkat Radio. Goedenavond vanavond, ook welkom sê voor Pieter de Plessie. Als ik voor mij kom, Paul Freek natuurlijk. En dan speciaal welkom sê voor mijn vrouw en mijn kind, wat ook vanavond samen kan je die zo, Christel Linkers aan. Op mijn vrouw is verjaardag vandaag, dank je voor jou, waardeer het baie. Dat hier is vanavond even aan sy uitsending. As ek vanavond welkom sê vir die grootbaas in die Kaap, Rudolf Goosen, wat ook vanavond saamkuier.
1: Vanavond sê, Jan de Plessie, welkom op Ramkat Radio op NC.co.za. Ons sien uit na die wereldse beste country show, op die wereldse beste country radio program, met die wereldse beste country sanger, Jan de Plessie. Al die nieuwe luisteraars wil ek sê, baie welkom by Ramkat Radio, julle het baie goeie hande, en ook die bestaande luisteraars, welkom terug en ons sien uit na lekker program. Ons kuier lekker saam hier vanaf Kaapstad en 'n geseënde aand vir almal op Jannie Du Plessis, Ramkat Country.

Lekker was dat voor een dame van een dammekie van een dame van Wallis geweest daar voor jou met de Blue Bonnie Tyler net hier op Ramkat Radio. Wat voor jou wie heeft verjaardag vandaag? Hij is vandaag 86 jaar oud. Nou, hij is geboren in Pontypridd in Wallis ook. En hij is een Walliese popzanger eigenlijk. En ook TV-persoonlijkheid van The Voice UK. En hy is gebore op hierdie dag 1940, hy is vandag volle 86 jare oud, kan nie glo. En hy sing vanavond vir ons, een van sy groot country treffers, hy het in die 80's het hy begin country opneem, in 1980 tot 86 het hy country opgeneem, country muziek. En hy het een paar country treffers gehad, maar hy het nooit op die boordeel gekom van die Billboard Top 100 nie, maar ja, by my is allemaal in die liedjies. So op sy verjaarsdag vandag, een ou genaamd Tom Jones, vir jou pad met Green, Green Grass of Home. Dan af jou TB met Blinding Lights, TB. En dan Dolly Parton weer met 9 to 5, 3 in een rij op Ramkat Radio.co.za.

Dus de Queen is geweest van country, wereldwijd geweest, Dolly Parton geweest daar via met 925 op ramkatradio.co.za. Wat voor James Johnston van Australië, samen met Apple, Country is for me. Daarna voor jou van Zuid-Afrika af, nu de groep genaamd West, dat is Mac Young, Hugo Hewitt en Annie Bates, met de liedje genaamd I Can't Stop Loving You van Willie Nelson. Daarna voor jou pad Clive Bruce, die Midnight Cowboy, Crystal Chandeliers, drie in de rij op ramkatradio.co.za.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Is er een man geweest daar genaamd Clive Bergman, of is zanger Clive Bruce geweest daar voor jou Crystal Chandeliers, niet die op Ramkat. Wat hier Jake Owen, liedje genaamd Made For You. Dan af jou Bobby Angel, van Zuid-Afrika, Robert Engelsman, You Ask Me To, liedje geweest van Waylon Jennings, van, ja, yeah, liedje geweest van, ja, yeah, Waylon Jennings. Ja, Waylon Jennings, ja, Waylon Jennings, hij heeft ook ingemaakt Waylon Jennings. En opgenomen geweest later, dat was Presley, en toen deed Bobby Angel, Steve Hofmeyer, myself, enzovoorts. So, op wat vinden ons gezet, nou eerst liedje van Jake Owen, Made For You, dan voor jou Bobby Angel met You Ask Me To. En dan Demi Lee Moore met Neon Moon van Brooks & Dunn. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Demi Lee Moore geweest daar vir jou met Neon Moon op Ramkat Radio. Wat vir jou Lance James en my vriend Nest, al twee al verlede en allemaal van jou goed geken. Maggie vir jou op pad, daarna Peter Maffay met You, dan Kuleski, To Make Me Feel Your Love. Drie in een rij, klink so. En een beetje later vir jou op pad, verjaarsdag van gister, hy het gister 86 geword, vandag vir jou Tom Jones 86, die oom het gister 86 geword, en hy blijft in Zuid-Afrika. So op pad, so is Maggie, You and To Make Me Feel Your Love. Lekker luister.
1: I wandered today to the hills, Maggie, to watch